That was the jazz combo from I Want to Live van Johnny Mandel, die ook het studioorkest dirigeerde. Verder nu met muziek bij de film Point Blank. Alweer een crime drama, dit keer over verraad en wraak. John Borman maakte deze film in 1967. In hoofdrollen Lee Marvin, Angie Dickinson en Carol O'Connor. En we horen het studioorkest onder leiding van de componist Johnny Mandel. Met Paul Beaver, elektronische instrumenten, Bart Schenk, fluit en Sharon Ecker, zang.

Johnny Mandel, hij componeerde deze muziek bij de film Point Blank uit 1967. Gespeeld door het studioorkest, dat werd geleid door dezelfde Johnny Mandel. Dit was Jazz in de Film. Samenstelling Kees Hoogenberg. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd gedaan door Peter Wenink.

U luistert naar de Concertzender. En het komend uur heet Ongehoorde Scores. Over filmmuziek die nooit achter de betreffende film terecht is gekomen. Vandaag muziek bij The Journey of Nettie Can. Een avontuurlijke familiefilm van Jeremy Kagan uit 1985. De film gaat over een nogal jongensachtig meisje dat in de jaren 30 wegloopt bij haar pleegvader om naar haar echte en alleenstaande vader te gaan. Hij woont 2000 kilometer verderop omdat hij daar werk kon vinden. Luistert u naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor deze film, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist.

U luisterde naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor de film van Jeremy Kagan uit 1985, The Journey of Nettie Gann, uitgevoerd door een studio-orkest onder leiding van de componist. Volgende week in ongehoorde scores opnieuw The Journey of Nettie Gann, dan hoort u de score die wel werd gebruikt voor deze film, gecomponeerd door James Horner. Samenstelling van dit uur, Kees Hoogenberg.

Muziek uit de soundtrack van Ocean's 12 van de regisseur Steven Soderbergh. Goedemiddag, welkom tot 4 uur bij een nieuwe aflevering van Let's Movie hier op Radio 6. En vandaag dus de soundtrack van Ocean's 12. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001, die ook werd geregisseerd door Soderbergh. Ocean's 12 was in de Verenigde Staten een groot succes, maar viel minder goed bij de recensenten. Dat is te horen onder meer in dit nu volgende citaat uit cinema.nl. Eerder dit jaar werd Amsterdam in staat van opwinding gebracht. Julia Roberts, George Clooney en Brad Pitt waren in de hoofdstad te zien tijdens de opname voor Ocean's 12. Meer dan plaatjes van goed gemutste acteurs op mooie locaties heeft de opvolger van Ocean's 11 niet te bieden. Aldus dit citaat uit cinema.nl. Een verklaring voor de tegenvallende kritieken die is te vinden op filmmuziek.be. Dit is de recensie van Arvid Vossen. Vooral als het op het plot aankomt, is de teleurstelling wel te begrijpen. Qua sfeer en montage is de film daarentegen opnieuw schitterend. En veel is te danken aan de psychedelische soundtrack van David Holmes. Van David Holmes had nog niemand enkele jaren geleden gehoord. Maar zijn naam linkt zich toch al aan een groot aantal producties. Hij is afkomstig uit Belfast en startte als DJ van soul en R&B in Belfast. Naam maakte hij als producer voor acid house en techno muziek. In de jaren 90 evolueerde zijn stijl naar meer jazzy en psychedelische soundscapes. Hij maakte de dance hit The Nero, dat Ennio Morricone's thema uit de film Once Upon a Time in America samplede. Zijn songs werden systematisch gebruikt in films en trailers voor onder andere In the Name of the Father, The Game en Meet Joe Black. Maar het was zijn audiodocumentaire over New York, vol met gesampelde filmmuziek, dat zowat zijn cv werd voor de Hollywoodfilm Out of Sight van Danny DeVito. Daarna volgden Ocean's 11, Analyze That en dan nu Ocean's 12.

Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie en de soundtrack van Ocean's 12. Het programma in het programma Let's Movie. Hoofdrolspelers in Ocean's 12, dat zijn George Clooney als Danny Ocean, verder Brad Pitt en Matt Damon. Ze vormen een team dat inbraken pleegt in Amsterdam, Parijs en Rome. Dat om de wraakzuchtige casino-eigenaar uit Las Vegas, Terry Benedict, Andy Garcia, te kunnen afbetalen. Dat afbetalen, die Garcia die achtervolgde hen al sinds de gebeurtenissen in de vorige film. De scènes die in Amsterdam spelen werden in mei 2004 in de hoofdstad opgenomen. En op station Haarlem, dat voor station Amsterdam Centraal moest doorgaan, compleet met een speciaal naar Haarlem gereden Thalys-trein. Het Amsterdamse gemeentearchief gebruikte de publiciteit rond de opname voor de film om aandacht te vragen voor een VOC-aandeel dat jaren geleden uit het archief was gestolen.

Ja, zo klonk tenslotte What Are We Stealing van de soundtrack van Ocean's 12 uit 2002. Dat nummer 12 in die titel van Ocean's 12 dat verwijst zowel naar het volgnummer van de film als naar het aantal bendeleden. De 11 uit de oorspronkelijke film plus Ocean's vrouw Tess. En die wordt gespeeld door, ik noemde haar naam al, Julia Roberts. Een nieuwkomer in de cast was Catherine Zeta-Jones als de Europol-detective Isabelle Lahiri. En Jeroen Krabbé, hij speelde een klein rolletje mee in de film. Ik ga nu verder met een nummer van een van de gastartiesten op deze soundtrack. Luister naar Faust 72 van de Franse band Dynastie Crisis uit 1972.

0: De Franse band Dynastie Crisis uit 1972 met Faust 72. Muziek afkomstig uit de film Ocean's 12 van Steven Soderbergh. Muziek die je hoort in dit programma Let's Movie hier op Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, zo dadelijk gaan we verder met nog meer muziek uit Ocean's 12. Maar eerst, zoals je hoorde, de agenda. Want deze week is het alweer de tweede editie van het Streaming Video Festival. En dat is online te bekijken van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober aanstaande. De organisatie heeft voor die dagen gratis de beschikking gekregen over meerdere megaservers van een grote internetprovider. Deze streamingfilms zijn van tv-kwaliteit en ook goed te bekijken met een eenvoudige internetverbinding. Het festival is dus niet in bioscoop of theater te zien, maar in zijn geheel op internet. En dan de locatie, dat is natuurlijk van belang hierbij: www.streamingfestival.com. De eerste editie, dat was een enorm succes en dit jaar worden er ook weer veel kijkers verwacht. Vorig jaar lag de nadruk deels op soundtracks en experimentele muziekvideo's. En dit jaar gaat het meer over de hedendaagse experimentele beeldcultuur. Een aanrader om zeker te gaan zien is Rave Against the Machine van James Harvey. Een film over de muziekscene van nu in Sarajevo. Net als vorig jaar maakt DJ Technician de bumpers met elektronische muziek. Toegang is gratis als je internet hebt. Je surft dus naar www.streamingfestival.com van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober.

En zo klonk dit nummer 72904, die day af van David Holmes, de componist van de soundtrack van de film Ocean's 12. De soundtrack die we vandaag draaien in Let's Movie hier op Radio 6. Die David Holmes is een Noord-Ierse DJ, muzikus en componist. Geboren als jongste uit een gezin van 10 kinderen. Voordat hij actief werd in de muziekwereld was hij haarstylist en eigenaar van een café. Holmes begon zijn carrière als DJ op 15-jarige leeftijd in pubs in Belfast. In het begin van de jaren 90 runde hij 2 succesvolle nachtclubs in Belfast, Sugar Sweet en Shake Your Brain. In 1995 bracht Holmes het album uit This Film Scraps Let's Slash the Seats. En dat werd door critici goed ontvangen vanwege het sfeervolle geluid. Een van de liedjes van het album werd gebruikt in de film Pi. Volgens Holmes zelf werd hij voor het album geïnspireerd door filmmuziek. Buiten de 3 Oceans films componeerde David Holmes ook de soundtrack voor The Good German van Steven Soderbergh. Maar Soderbergh was kennelijk niet tevreden met de muziek, want hij vroeg later Thomas Newman om Holmes te vervangen. Verder mixte Holmes nog nummers van bekende artiesten zoals U2, Manic Street Preachers, Primal Scream, Page and Plant en Ice Cube.

0: Veel muziek uit Ocean's 12 van regisseur Steven Soderbergh. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001. Ook geregisseerd door Steven Soderbergh. Dat allemaal in dit programma Let's Movie hier op Radio 6. Iedere zondag tussen 3 en 4 uur op deze zender Radio 6. Vandaag werd de muziek uitgezocht door Wannes Derven.
1: De zesde.

Downtime was de titel van het nummer van Chuck Prophet. Afkomstig van de cd Soap and Water, de cd van de week hier op Radio 6. De afgelopen week, want vanaf maandag is er een hele nieuwe verse cd van de week. Een hele nieuwe verse zesde. Wat die wordt, dat hoor je morgenochtend in het programma The Beat. Deze cd was getiteld Soap and Water, het meest recente album van de Amerikaanse singer, songwriter en roots rocker. Rocker Chuck Prophet, een man die net zo goed thuis is in de rijk georchestreerde ballades als in snoeiharde rocknummers. Zo dadelijk, na vieren, gaan we verder met het programma tussen Swing en Bob hier op Radio 6.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Met muziek rond de film The Journey of Nettie Gunn uit 1985. Om te beginnen enkele alternatieve delen voor de afgewezen score, gecomponeerd door Elmer Bernstein. Luistert u naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, Elmer Bernstein.

We begonnen dit programma met enkele alternatieve delen voor de afgewezen score voor de film The Journey of Natty Gunn. Deze muziek was van Elmer Bernstein. Dan volgt nu de wel voor de film gebruikte score van de componist James Horner. De reis van Natty Gunn, een film uit 1985. De regie was van Jeremy Paul Kagan en het was een Walt Disney productie. De hoofdpersoon is 12-jarig meisje Natty Gunn. De reis van Natty, die reist van Chicago naar Washington, zo'n 2000 kilometer, op zoek naar haar vader. Nadat ze weggelopen is bij haar pleegvader. Ze raakt bevriend met een wolf. En zo staat ze ook op de poster van de film, met haar arm om die wolf geslagen. Samen hebben ze prachtige avonturen. En vinden vader, natuurlijk. Aan het eind van de film eindigen ze in een hartverscheurende omhelzing op een bergweg.

Zag u het voor u, de hartverscheurende omhelzing op de bergweg? U luisterde naar de filmmuziek van The Journey of Natty Gann. U luisterde naar de muziek van James Horner. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg. Tot slot van dit uur, ongehoorde scores, nog enkele delen uit de afgewezen score voor The Journey of Natty Gann, muziek van Elmer Bernstein.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 7 in de reeks jazz en een film over Andrew Previn. In 1961 naderde de tijd van de onbezorgde comedies in Amerika bijna zijn einde. Maar Paramount Studios produceerde er nog eentje in die mooie ongekende luxe. In The Comedy of Errors van Joseph Anthony, All in a Night's Work, is Shirley MacLaine, net bekroond voor haar sterrol in The Apartment, een meisje van de uitgeversfirma dat een hotel ontvlucht, slechts gekleed in een handdoekje. In dat hotel is bovendien een moord gepleegd. Aan Dean Martin, net gescheiden van zijn partner in lolligheid Jerry Lewis, de taak om zo serieus mogelijk jacht te maken op de mogelijke aanstichter van alle verwarring. Andrew Previn had al op zijn 22e zijn eerste Oscar-nominatie binnen voor de muziekbewerking van liedjes van Harry Ruby en Burt Calmer in Three Little Words. In 1954 volgde een nominatie voor de filmadaptatie van Cole Porter's Kiss Me, Kate. Daarna voor zijn eigen filmmusical It's Always Fair Weather. In 1959 kwam een echte Oscar voor de muzikale supervisie van Lerner's & Lewis' Gigi. Een paar jaar later weer gevolgd door zijn tweede Oscar voor de bewerking naar film van Gershwin's Porgy and Bess. In 1961 werd hij genomineerd in alle drie de muziekcategorieën tegelijk, namelijk muziekbewerking voor Bells Are Ringing, eigen originele score voor Elmer Gantry en beste liedje voor Faraway Part of Town uit Pepe. Er was geen muzikalere componist in Hollywood dan Andrew Previn. Voor de komedie All in a Night's Work wilde Previn niet al te grappige muziek componeren. Het zou een dubbelop effect geven dat elke angel uit de misverstanden zou halen. Daarom schreef hij vooral elegante salonmuziek die netjes opgevoede jeugd van de dansles zal herkennen. Over de film All in a Night's Work uit 1961, de muziek van Andrew Previn, en hij dirigeerde hier uiteraard zelf het studioorkest.

De Griekse regisseur Costa Gavras maakte in de jaren 60 indruk met een hele serie politieke aanklachten. Maar nu wil hij voor de verandering een comedy maken, Conseil de Famille. De hoofdrol is voor zanger Johnny Holiday. Fanny Ardant speelt zijn vrouw. En ze heeft met hun twee kinderen trouw op hem gewacht. Hij is namelijk een veroordeelde inbreker. En wanneer hij uit de gevangenis komt, wil hij meteen weer aan de slag. En wat erger is, zijn zoon wil zo graag met hem mee om brandkasten te kraken dat hij zijn vader zelfs chanteert. Omdat Conseil de Famille een parodie is op het genre van de policier, heeft Georges Delerue zijn score opzettelijk overdreven. De aanwezigheid van popidool Johnny Holiday roept automatisch elektronische instrumenten op, zoals de beatbox. Deze synthesizerkant van de score maakt de inbrekers serieuze professionals, tenminste, dat vinden ze zelf. Aan de andere kant zet Delerue een mondharmonica in die van hun pogingen haast een cowboyfilm maakt. Ze komen uiteindelijk dan ook in Amerika terecht. Met een jazzy saxofoonthema tenslotte plaatst de componist deze komedie in de traditie van de Franse gangsterfilm uit de jaren 50 en 60. Georges Delerue dirigeert hier een studioorkest.

Een jaar na Vivement Dimanche, in 1984, speelt Jean-Louis Trintignant de hoofdrol in het romantische drama Femme de Personne van de Engelse regisseur Christopher Frank. En weer componeert Georges Delerue de muziek. Trintignant is getrouwd en heeft een zoon die bevriend is met een klasgenoot. Die klasgenoot heeft een alleenstaande moeder, gespeeld door Marthe Keller. En zij is één van de vrouwen in dit verhaal die moet besluiten of ze een verhouding wil aangaan met een gebonden man of zelfstandig wil blijven. Dus een vrouw die aan niemand toebehoort, zoals de titel Femme de Personne al aangeeft. Delerue begeleidt de dilemma's met een dynamische score die beweegt tussen rock voor de verleidelijke jeugdigheid en jazz voor de vastigheid. De componist dirigeert zelf de ensembles.

met muziek voor het romantische drama Femme de Personne van de Engelse regisseur Christopher Frank. Muziek van Georges Delerue. Besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, Jazz in de Film. Gewijd dus aan de filmmuziek van Georges Delerue. Samengesteld door Kees Hoornberg.

U luistert naar de Concertzender en wel naar tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. U hoort vroege scores van Camille Saint-Saëns en Arthur Honegger. En we beginnen met werk van Camille Saint-Saëns. L'assassinat du Duc de Guise, een Franse historische film uit 1908 van Charles Le Barguy en André Calmette. De acteurs voor deze film kwamen van de Comédie Française. In deze film zien we het gegeven van de moord op de machtige hertog de Guise, die op last van koning Henri III in het Château de Blois werd vermoord. En het is een van de eerste scores voor een film. U hoort de uitvoerende het ensemble Musique Oblique.

U hebt geluisterd naar L'idée, de complete score voor een korte film van Bertolt Bartosz uit 1932 naar de roman van Frans Mazereel. Componist was uiteraard Arthur Honegger, want het draait om hem in deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater. Het Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Zij voeren ook de muziek uit die Honegger schreef voor Crime et Châtiment, een film van Pierre Chenal uit 1935 naar de roman van Dostojevski, Misdaad en Straf, ook wel Schuld en Boete. Zoals gezegd, opnieuw het Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

Dat was de score die Arthur Honegger schreef bij Crime et Châtiment, een film van Pierre Chenal uit 1935. Het Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano voert nu uit Farine ou L'or dans la montagne, een film van Max Ophüls uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuse.

de filmscore van Arthur Honegger voor Farinet ou l'or dans la montagne. Een film van Max Ophüls uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuz. Het Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Luistert u nu naar hen in de score die Arthur Honegger schreef voor Le Déserteur ou J'attendrai. Dat is een Eerste Wereldoorlogfilm van Leonid Mogy uit 1939.

U hoorde Le Déserteur ou J'attendrai, een Eerste Wereldoorlogfilm van Léonide Mogy uit 1939, waarvoor Arthur Honegger de filmmuziek schreef. De muziek werd uitgevoerd door het Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

U luistert naar de Concertzender en wel naar Tussen Concertzaal en Filmtheater. Ons programma met klassieke filmscores. Filmmuziek van Pietro Mascagni. Hij leefde van 1863 tot 1945. In zeker 20 films kunnen we muziek van Mascagni horen. Meestal zijn dat delen uit zijn opera Cavalleria Rusticana, maar toch componeerde hij voor een aantal films echte scores. In deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater kunt u met recht een klassieke filmscore horen van Pietro Mascagni. Het is muziek voor de vroeg-Italiaanse film Rapsodia Satanica. Een Faust-interpretatie uit 1915 van de regisseur Nino Auxilia. Dit was ook zijn laatste film. U hoort het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Peter Himpe.

Dat was muziek van Colin Stetson voor The Menu. Ik krijg toch meteen zin om die film te kijken. We sluiten Cinematheque af met de in 2018 overleden IJslandse componist Johan Johansson. Van deze overproductieve componist voor film, televisie en theater is recent een verrassende nieuwe EP genaamd Gold Dust uitgebracht. Deze bevat stukken die ongebruikt bleven voor de vele projecten waar hij aan werkte. Toen Johan Johansson in 2018 overleed, liet hij een grote catalogus aan muziek achter die nooit het daglicht had gezien. Veel van de muziek in zijn latere jaren was gebonden aan filmervaring. En dit betekende dat soundtracks, singletracks of meer persoonlijke stukken opzij werden gelegd. De EP Gold Dust wil daar iets aan doen met 6 gevonden muziekstukken.

Muziek van Johan Johansson. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst plus verdere informatie die is te vinden op onze website concertzender.nl. En we sluiten af met muziek van Daniel Hart.

Welkom bij Cinematheque. Vandaag in Cinematheque 3 recente soundtracks van Johnny Greenwood. We beginnen met de voor een Academy Award genomineerde soundtrack voor de film The Power of the Dog van Jane Campion. In deze film spelen Benedict Cumberbatch en Jesse Plemons de twee broers Phil en George Burbank. Phil is een dominante rancher wiens leven verandert wanneer zijn broer op een dag thuiskomt met zijn nieuwe vrouw en haar zoon. De band tussen de broers komt onder steeds grotere spanning te staan. In veel opzichten is Greenwood's score de verpersoonlijking van de hoofdpersoon Phil Burbank. De score is agressief en dominant en soms behoorlijk onaangenaam. Maar in de dissonante gaat ook een intellectuele kwaliteit schuil. Greenwood maakt gebruik van elementen uit de conventionele westerse filmmuziek, zoals strijkerssecties, honky-tonk-piano's en cello's gespeeld als banjo's. Daarmee verwijst hij naar klassieke Americana en volksmuziek. Maar Greenwood speelt ze in bijzondere toonaarden en volgens vreemde akkoordenschema's, waardoor ze verkeerd aanvoelen. Zo ontstaat er in de score een spookachtig, angstig gevoel. Maar ook een gevoel van verwachting. De personages gaan gebukt onder angst en hoop. Ten slotte worden ze verpletterd onder jaren van opgekropte druk.

We gaan verder met de soundtrack van de film Spencer van regisseur Pablo Larraín. Hierin speelt Kirsten Stewart de rol van Diana Spencer, beter bekend als Lady Di. De film toont het beklemmende leven dat ze als prinses van Wales leidde. Een leven dat eindigde met het auto-ongeluk in 1997. Dat overigens niet in de film wordt getoond. Johnny Greenwood's soundtrack maakt gebruik van gitaar, piano, snaarinstrumenten en percussie en sluit perfect op haar leven aan. De composities haken in op de controle die anderen over Lady Di willen hebben en de vrijheid waar ze naar hunkert. Het contrast tussen beiden levert een fraaie spanningsboog op en een knetterende ontlading, zeker in combinatie met de dicht op de huid gefilmde beelden. De film loopt ervan over en de soundtrack werkt op de juiste manier op je zenuwen.

Deze aflevering van Cinematheque wordt afgesloten met Johnny Greenwood's titelnummer van de film Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson. Een van Greenwood's meest melodieuze en romantische stukken. Het zoete, semi-autobiografische karakter van Licorice Pizza is voor zowel Paul Thomas Anderson als Johnny Greenwood atypisch. Meestal begeeft Greenwood's muziek zich in een grimmige, donkere wereld. Maar deze korte melodie past heerlijk in een krachtige soundtrack. Met onder meer Nina Simone, The Doors en Chuck Berry. De score voelt aan als een warme zomerdag en past bij de toon die de film vanaf de eerste scène zet. De perfecte manier om deze aflevering van Cinematheque mee te eindigen.

Cinematheque werd samengesteld door Robin Poln. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dag luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van Cinematek. De in IJsland geboren Johan Johansson was een met veel prijzen bekroonde componist, muzikant en producent. Hij overleed vrij plotseling in 2018. Zijn grootste bekendheid kreeg hij met zijn filmmuziek. Filmmuziek waarin hij vaak elektronica vermengde met klassieke orkestraties. De soundscores werden vaak gekenmerkt door barokke klankstructuren, minimalistische toonreeksen en op drone gebaseerde elektro-akoestische arrangementen. We beginnen deze aflevering met Mandy. Dat is de tweede film van Panos Cosmatos. In Johansson had Cosmatos een componist gevonden die echt bereid was de meest extreme geluiden te creëren. Ik citeer Cosmatos: Johansson ging veel verder en ik vermoed tot aan de grenzen van zijn verstand om de muziek voor deze film te maken. De soundtrack van Mandy heeft raakvlakken met black metal, dreigende ambient, doom drone en doordringende orkestraties. U hoort nu eerst het liefdesthema uit deze film.

Tijdens het schrijven van de score voor Arrival raakte Johansson geïnspireerd door het concept van taal. Maar dan wel de cirkelvormige visuele taal die de aliens in de film spreken. Hij besloot dat de beste manier om dit concept over te brengen menselijke stemmen waren. Stemmen die zo gemanipuleerd zijn dat ze bijna onherkenbaar zijn. Johansson werd specifiek geïnspireerd door een stuk met de titel Stimmung Modell 11, geschreven door de Duitse componist Karl-Heinz Stockhausen in 1968. Dit stuk maakt gebruik van herhaalde cellen en cirkelvormige loopmotieven in combinatie met tape-loop-experimenten en boventoonzang. Hier is Arrival.

The Theory of Everything van James Marsh vertelt over de relatie tussen de buitengewone Britse natuurkundige Stephen Hawking en zijn eerste vrouw Jane. De film volgt zijn academische opkomst en fysieke ondergang terwijl hij vecht tegen de ziekte van motorische neuronen. Deze soundtrack combineert slim een gevoel van het wonder van het leven met het wonder van de wetenschap. De stijl van de soundtrack doet denken aan een soundtrack van Alexandre Desplat.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. De speellijst plus verdere informatie vindt u op concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam en de samenstelling is van Robin Polm.

Dag, dag. Dit is voor de Concertzender het programma tussen Concertzaal en Filmtheater, waarin klassieke filmscores. Vanavond een groot werk van de Zwitserse componist Arthur Honegger, die leefde van 1892 tot 1955. Hij schreef zijn muziek voor de film Les Misérables, een historisch drama van Raymond Bernard uit 1934, natuurlijk naar het gelijknamige boek van Victor Hugo. Het is een suite voor orkest, Les Misérables. En in het Frankrijk van de 19e eeuw worden de levens van veel mensen gedurende 20 jaar bijeengebracht door het verhaal van de ex-gevangene Jean Valjean, die achterna gezeten wordt door de obsessieve politie-inspecteur. Luistert u naar Les Misérables van Arthur Honegger.

1968 stonden Ennio Morricone en Dario Argento op dezelfde titelrol van een spannende film, namelijk Comandamenti per Umgangster. Dario Argento was toen nog scenario-schrijver. En een jaar later maakte hij zijn eerste film, als regisseur dus, die in het buitenland bekend werd onder de titel The Bird with the Crystal Plumage. En vooral dankzij de zeldzame soundtrack-LP van Ennio Morricone werd deze film dus bekend. In 1971 werken Morricone en Argento weer samen, en wel voor Argento's tweede horrorfilm, Il Gatto a Nove Corde, De Kat met de Negen Staarten, zoals de film in Nederland heet. De titel slaat op een farmaceutisch bedrijf waar genetische experimenten worden gedaan. Tegelijk onthult de titel dat er 9 personen te maken hebben met een raadselachtig ongeluk in dat laboratorium. 2 journalisten, gespeeld door de Amerikaanse acteurs Carl Malden en James Franciscus, komen toevallig op het spoor van een doofpotaffaire, waardoor ze zelf het doel worden van de moordenaar. En al deze raadsels worden optimaal in de muziek versterkt. Ennio Morricone componeerde een regelrechte avant-garde score, waarin de luisteraar hoogstens houvast heeft aan de geplukte contrabas die zelf een zoekende hoofdrol speelt. We horen ook de menselijke stem in de muziek, zwoel als een kat of kermend als een kraai. En er wordt experimenteel geblazen op een gestopte trompet over schijnbaar geïmproviseerde gitaartokkels. De muziek maakt de film nog spannender dan die in opzet al is. Op de hoes staat specifiek dat Morricone de score arrangeerde, maar niet wie de muziek heeft gedirigeerd. We luisteren dus naar muziek geschreven voor Il Gatto a Nove Corde.

En zo klonk die, de score voor de film Cato a Nove Corde. Wanneer maar mogelijk experimenteerde Ennio Morricone met atonale muziek, zoals we zojuist hebben kunnen horen. Toch vroegen de meeste films en vooral de regisseurs en het publiek om zijn meest meezingbare thema's. Ter vergelijking met Morricone's avant-garde draaien we de ballade die hij componeerde voor het politieke drama Sacco e Vanzetti. In 1971 regisseerde Giuliano Montaldi de acteurs Riccardo Cucciola en Gian Maria Violante. Als de anarchisten Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti, die in 1920 ter dood werden veroordeeld voor roof en moord, terwijl ze juist daarvoor onschuldig waren. Het politieke proces is nog altijd een schandvlek op de Italiaanse justitie. De biografische film is een pamflet die de gemoederen in beroering bracht. Dit is mede te danken aan Ennio Morricone die een zangstuk componeerde dat klassiek is geworden. Het wordt ook nu nog bij protestmanifestaties en begrafenissen gezongen. Here's to you. En in de film wordt het ten gehoor gebracht door protestzangeres John Baez. Zij schreef ook de Engelse tekst die naar Italiaanse traditie soms even uit het ritme valt. Het koor I Cantori Moderni di Alessandroni begeleidt haar in de originele versie, gedirigeerd door, jawel, Morricone. En direct daarna hoort u de Franse versie ter illustratie van het succes dat de film had in linkse kringen. En ook hier dirigeerde Morricone een studioorkest.

Dat waren achtereenvolgens I Cantori Moderni di Alessandroni met John Weiss, gedirigeerd door Ennio Morricone. En direct daarna heeft u geluisterd naar de Franse versie. Ook hier dirigeerde Morricone een studioorkest. De titel was Here's to You. Ter afsluiting van deze uitzending nog een thema dat door Ennio Morricone, ook weer in 1971, werd gecomponeerd voor de biopic Verushka. Poesia di una donna. Het is een min of meer gefantaseerde biopic over het leven van het Europese supermodel Verushka, gemaakt door modefotograaf Franco Rubartelli. Het thema heeft de titel Poem of a Woman, naar de ondertitel van de film Poesia di una donna. Ennio Morricone dirigeert in deze uitvoering het BBC Studio Orkest.

Deze muziek van Ennio Morricone die komt dus uit de film Verusca, Poesia di una donna. Heeft geluisterd naar een BBC studioorkest gedirigeerd door Morricone zelf. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, Jazz in de Film en wel gewijd aan muziek van Ennio Morricone. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Dirk Winkel.

U heeft de tune vast herkend. Hier is ons programma tussen concertzaal en filmtheater, gevuld met klassieke filmscores. Vandaag deel 2 in onze kleine serie klassieke scores van Bernard Herrmann. Hij leefde van 1911 tot 1975. Hij is vooral bekend geworden door zijn scores voor de films van Alfred Hitchcock. Aan hun jaarlange samenwerking kwam plotseling een eind toen Hitchcock aan het einde van zijn carrière vond dat het aan muziek van Herrmann lag dat zijn films niet meer zo goed bij het publiek aansloegen. U kunt nu muziek uit 6 scores horen en die worden allemaal uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen. We beginnen met de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much, waarin James Stewart en Doris Day de hoofdrol speelden.

Dat was de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much. We gaan verder met nog zo'n prachtige score van Bernard Herrmann, dit keer voor een film uit 1958 van Hitchcock, Vertigo. Hoofdrollen ook weer voor James Stewart, maar dit keer was de blonde dame Kim Novak.

Dat was Vertigo. Nu muziek uit weer zo'n wereldberoemde Hitchcock-film uit 1959, North by Northwest. Hoofdrollen waren er voor Eve Marie Saint en Cary Grant.

En dan nu muziek voor Hitchcock's snijdend spannende suspensefilm Psycho. Het is een film uit 1960. De hoofdrollen waren er voor Janet Leigh en Anthony Perkins.

Uit de score voor de originele film van Blade Runner, waaruit u zojuist delen hoorde, zullen vage echo's in de soundtrack van de nieuwe Blade Runner film uit 2017 te horen zijn. En hetzelfde gebeurt in het verhaal dat zich ontvouwt op het scherm. Met hun soundtrack kiezen Hans Zimmer en Benjamin Wallfisch voor een subtielere benadering van motieven uit het verleden. In de soundtrack hebben ze ruimte voor meedogenloze digitale stormen en houden ze genoeg ruimte vrij voor de schoonheid van het universum. U hoort daarnaast ook nog Elvis Presley's Can't Help Falling in Love en de eenzame Frank Sinatra klassieker One for My Baby and One More for the Road. Songs die de soundtrack vormen van misschien wel de beste scène in de film. Een scène die ook een directe link legt met de vorige film.

U heeft geluisterd naar Cinematheek. Het programma werd samengesteld door Robin Pon en het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en daarbij ook nog meer informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Zoekt u dan in de gids naar Cinematheek.

De Amerikaanse tv-serie Twin Peaks van regisseur David Lynch stopte in 1991, na slechts 2 seizoenen. De serie groeide in de jaren hierna uit tot een cultklassieker. Het enthousiasme was dan ook groot toen Lynch in 2017 een 3e seizoen aankondigde. De soundtrack was als vanouds gevuld met de epische soundscapes van Angelo Badalamenti. Maar in het 3e seizoen werd er meer gedaan op muziekgebied. Regelmatig werden nummers integraal opgevoerd, midden in de afleveringen door bekende artiesten. Sharon Van Etten, Nine Inch Nails en Au Revoir Simone waren enkele van die artiesten die in de fictieve Bang Bang Bar optraden. En daarnaast zijn er meer muzikale verrassingen in de serie. De Poolse klassieke componist Krzysztof Penderecki bijvoorbeeld. En er zijn de vervreemdende klanken van Dean Hurley die u net hoorde, met wie David Lynch veel heeft samengewerkt. In deze aflevering van Cinematheque gaan we u meenemen in de ambivalente wereld van David Lynch's Twin Peaks: The Return.

Dat was tot slot Sharon Van Etten met het nummer Tarifa. Er volgt nu muziek uit één specifieke aflevering van Twin Peaks The Return van David Lynch. Episode 8 is een aflevering die kijkers uitdaagt om de schoonheid ervan te waarderen, zelfs als we het niet helemaal begrijpen. De aflevering kan vergelijkingen aan met de eindsequentie van Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey en Jonathan Glazer's Under the Skin. De aflevering is een soort associatieve tocht die dood en verderf mengt met duistere beelden en bijpassende muziek. U hoort onder andere Christoph Penderecki's Threnody for the Victims of Hiroshima, de Nine Inch Nails vanuit de Bang Bang Bar en een stuk van Dean Hurley.

0: In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscores van Piero Piccioni. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de Concertzender samen.
1: Muziek staat centraal bij de Concertzender, 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat dankzij de nieuwe Concertzender radio-app voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de Concertzender radio-app. Download hem nu gratis via Google Play of App Store.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, André Previn, aflevering 5. Diverse composities en filmthema's. André Previn werd in 1929 in Berlijn geboren en schreef voor zo'n 40 films de muziek. En verder is hij altijd druk bezig in de jazz. Ter illustratie nog wat trivialiteiten. Erg bekend was zijn huwelijk met de actrice Mia Farrow, maar zijn huwelijk met de violiste Anna-Sophie Mutter is minder bekend en bovendien ook alweer enkele jaren over. Maar het gaat in deze Sound of Movies om zijn muziek en we beginnen met verschillende composities, niet gecomponeerd voor film, uit de periode 1945-1946. Na elkaar Sunset in Blue, That Old Blue Magic, Variations on a Theme en Mulholland Drive. Luister naar onder andere André Previn piano, Irving Ashby gitaar en Red Callender bas.

Dat waren vier composities van André Previn uit de periode 1945-46. Sunset in Blue, That Old Blue Magic, Variations on a Theme en Mulholland Drive. We gaan verder met It's Always Fair Weather uit 1955. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van de componist André Previn. Verder met Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang.

En dat was veel muziek uit Le Belle Âge uit 1959. Une Fille pour l'été uit 1959 is een romantische comedie van Édouard Molinaro, waarin een kunstschilder naast zijn maîtresse een gezelschapsmeisje inhuurt voor zijn vakantie aan de Riviera. We draaien de mambo en de blues die als source music in het zomerverhaal zijn te horen.

U hoorde de mambo en de blues, die ook dus als source music in dit zomerverhaal is te horen. En dat verhaal is Une fille pour l'été uit 1959. Marcher ou crève uit 1959, oftewel marcheer of sterf, dat is de betekenis van deze titel. Het is een thriller van Georges Lautner uit 1959. Delarue zorgt voor een onderhuidse spanning waarbij zijn gebruik van de big band aansluit bij de Amerikaanse gangsterfilms.

En na deze filmmuziek uit Marche ou Grève uit 1959, nu filmmuziek uit Les Jeux d'Amour uit 1960. Georges Delerue werkte in 1960 voor het eerst samen met regisseur Philippe de Broca bij diens speelfilmdebuut Les Jeux d'Amour. De liefdespelletjes uit de titel draaien om een jong stel waarvan de man zich nog niet wil binden, totdat er een kaper op de kust komt die wel vrouw en kinderen wil. Delerue schreef er vlotte walsjes en galops voor, op piano en accordeon.

muziek uit de film Les Jeux d'amour. Ook Le Farceur is een komedie van Philippe de Broca uit hetzelfde jaar als Les Jeux d'amour. De lolbroek uit de titel wordt gespeeld door Jean-Pierre Cassel. En hoewel hij niets of niemand serieus neemt, maakt hij wel Anouk en May het hof. Delerue schreef voor haar personage, Hélène, een apart thema in een aanstekelijke samba met gestopte trompet. Ze laat zich namelijk uiteindelijk ontdooien uit haar vastgeroeste huwelijk. In Frankrijk ging in de 1960 de ware amour natuurlijk voor alles. Ook als dat ten koste gaat van een saaie echtgenoot.

0: En tot besluit van deze Sound of Movies hoorde u muziek uit de film Le Farceur uit 1960. In deze aflevering heeft u voor de derde maal kunnen luisteren naar filmmuziek van Georges Delerue. Geboren in 1925 dus en overleden in 1992. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.
1: De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 8 met diverse thema's van de Amerikaanse filmmuziekcomponist Elmer Bernstein. In deze aflevering om te beginnen The Silencers, een actiecomedie van Phil Carlson uit 1966 naar de roman van Donald Hamilton over geheimagent Matt Helm, een rol van Dean Martin. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist. De teksten zijn van Mac David en er is zang van Vicky Carr.

Via November, veelvuldig gebruikt voor trailers van verschillende films, gaan we door naar Max Richter's score voor My Brilliant Friend. Deze HBO-serie is een bewerking van de eerste roman uit de vierdelige serie Napolitaanse romans van Elena Ferrante. De serie volgt Elena en Lila als ze opgroeien in een hechte buurt in Napels, en dat is dan na de Tweede Wereldoorlog. De buurt bestaat uit diepgewortelde familiale hiërarchieën, daarnaast overgeërfd gedrag en cultureel geweld dat van generatie op generatie doorgaat. Elena en Lila worstelen om zichzelf los te maken van hun omgeving. Richter's muziek bootst de eb en vloed van hun steeds veranderde vriendschap na.

We sluiten af met On the Nature of Daylight. Dit stuk is in een groot aantal films gebruikt. Denk aan Arrival uit 2016, Stranger Than Fiction 2006, Shutter Island 2010, Disconnect 2012 en de documentaire Jiro Dreams of Sushi in 2011.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pollum. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en verdere informatie vindt u op concertzender.nl.

En met deze tune zijn we weer beland in een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 322ste keer jazz in de film. En voor de vijfde keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van François de Roubaix. De Franse filmregisseur José Giovanni, pseudoniem is dat voor Joseph Damiani, vertrouwde volledig op zijn componist. Om te beginnen streefde hij er altijd naar om films zo te maken dat ze zonder muziek duidelijk waren. In dat geval zou de score, die later dan werd toegevoegd, een origineel commentaar vormen op het verhaal als een soort contrapunt. En als de film zwakheden kende of geen afgeronde karaktertekening, dan kon de score de lacunes aanvullen. Een componist als François de Roubaix, zo verklaarde cineast Giovanni, was de perfecte man om gevoel te geven aan personages, in geval dat niet bleek uit het scenario, het spel of de montage. François de Roubaix was 30 toen hij de muziek schreef voor Giovanni's misdaadmysterie Dernier Domicile Connu uit 1969. De laatst bekende verblijfplaats, zoals de titel vertaald luidt, is een politieterm die wordt gebruikt wanneer mensen verdwenen zijn. Lino Ventura speelt een ervaren politieinspecteur die na een reprimande wordt teruggezet naar een wijkbureau in Parijs. En daar krijgt hij onverwacht te maken met het opsporen van iemand die getuige was van een moord. Omdat de inspecteur en zijn vrouwelijke partner te voet en met de metro heel Parijs doorkruisen, componeerde de Roubaix een repetitief thema dat geen einde lijkt te kennen. Vanwege de dynamiek van de moderne stad instrumenteert hij zijn muziek vooral voor bas en drums. Hij componeerde ook een chanson op tekst van regisseur José Giovanni, als een blues voor de eenzame, gedesillusioneerde inspecteur. En het wordt gezongen door Nicoletta. U hoort het aan het einde van deze score, omdat het liedje Pour qui, pourquoi niet in de film is gebruikt en ook niet op de plaat werd uitgebracht.

Het chanson Pour qui, pourquoi dat u als laatste hoorde kwam dus uiteindelijk niet in de film terecht. Regisseur José Giovanni verklaarde dat hij niet meer wist waarom dat eigenlijk was, maar hij wilde zangeres Nicolette wel een nieuwe kans geven. Hij bood haar een rol aan in zijn volgende project, niet als zangeres, maar als actrice. En de film heet Un aller simple en werd gedraaid in 1971. Het is een misdaaddrama dat van geen enkele kant klopt, geeft de filmmaker toe. Het verhaal neemt halverwege een radicale wending. Een mislukte dief wil op het goede pad komen, maar een laatste roof gaat totaal de verkeerde kant op. En dat wordt al bezongen in het chanson op tekst van José Giovanni zelf. Het lied heet dan ook niet voor niets Un aller simple, oftewel enkele reis. Het wordt gezongen door Gilles Dreux. François de Roubaix schreef de muziek waaruit het noodlot en de onvermijdelijke dood spreekt. En op het einde van de film klinkt het chanson weer, wanneer het de hoofdpersoon begeleidt naar het schavot.